0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hey, Melanie Wright hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Radio. Ja, het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl.

0: what they call her. Ooh, Lord, she's all right with me.
1: Hey, ik ben Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: I ain't been to church on a Sunday in a year of Mondays, but it ain't because I don't believe in Jesus. You know I have to give him credit

0: on the side of the road.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
3: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Ah, welgemeend goedemorgen. Het is weer even over de klok van 9:00. En daar zijn we dan weer. Het is weer zondag. En voor de mensen in de herhaling kan het ook zomaar weer woensdag zijn. Maar dat is ook een hele fijne dag. Maar we gaan even naar het begin, naar de zondag. Zondag 10 mei. De tweede zondag in mei. En dat betekent dat het moederdag is. Dus voor alle moeders zeg ik van harte gefeliciteerd. En een hele fijne moederdag. Met een uitzondering hier en daar. Want ik weet ook dat moederdag heel anders kan zijn. Want het kan ook zomaar zijn dat de kinderen niet meer thuiskomen. En dan is het een vervelende, zware dag. Ik heb dat helaas aan de lijve ondervonden. Doordat ik twee zussen nog in leven heb boven mij. En zowel mijn moeder als ik. Ik was nog kind. Ik was een jochie van, wat zou ik zijn geweest? 15 jaar, 16 jaar. Maar gewoon 40, 50 jaar. Gewoon niet thuiskomen bij moeder. Ja, dan kun je zeggen van, er zal er wat gebeurd zijn. Er zal ongetwijfeld wat gebeurd zijn. Maar kan je ook zeggen van, daar kan over gepraat worden. Lijkt mij, bedoel, mijn ouders kennende, zou het niet iets geweest zijn buiten de proporties zou zijn geweest. Laat ik het zo een beetje zeggen. Ik bedoel, ik heb ook in het verleden wel eens wat gehad met mijn ouders. Maar ja, daar gingen we erover praten. En zo loste je dat op. Maar goed, u zit natuurlijk niet op een levensverhaal van mij te wachten. Want we gaan heerlijke muziek draaien. En nog even naar de woensdag. Ja, als u woensdag in de herhaling zit, dan is het ook zomaar zo dat u misschien wel een heel lang weekend voor u hebt staan. Met hemelvaart op donderdag. En misschien een verplicht vrij dagje op vrijdag. En zo lekker 4 dagen vrij. Dus zou zeggen, geniet ervan. En geniet van het programma. Er komt weer van alles moois voorbij. Vandaag nog steeds in de, als zijnde maandartiest, de formatie Brooks & Dunn. Daar gaan we 3 nummers van draaien. Ieder uur een nummer. In de dubbeldraai. Een dubbeldraai op verzoek van Jan Heg. Die stuurde de 2 in. Ik had nog niks klaarstaan, dus dat kwam wel uit. Nou, en heel veel mooie muziek. Zoals, ja, we begonnen natuurlijk met Gentle on My Mind. Uitgevoerd door de band Perry. We kennen hem natuurlijk als grote hit van Glen Gamble. Of dat met de anderen die ik klaar heb staan ook zo is? Ik denk het niet. Het is wat minder bekend, maar de zanger is wel bekend. Bobby Bear, Long Way to Tennessee.

Ja, hier in de Achterhoek heeft dit nummer een soort van vrije vertaling gekregen. We hoorden de Carpenters met Jambalaya. Het ging hier al heel vlug van Jambalaya, de bek vol vlak.

in ons hoofd geprent staan, om het zo maar te zeggen. We gaan het eerste bezoekje erbij pakken. En traditiegetrouw is dat meestal van Johan. Die stuurde altijd een mailtje op. Want die vindt in de verzoeksysteem zoeken vindt hij zo'n gedoe. En dat doet hij meestal vooraf even. En dan zoekt hij vier nummers uit. En die stuurt hij dan per mail op naar info@crossroadscountryradio. En zit u te luisteren, u mag dat natuurlijk ook gewoon doen. Geen enkel probleem. De eerste die daar op prijkt is Ilse de Lange. Met de follow of ik die voor Carlijn wil draaien. Die vandaag haar eerste moederdag viert voor haar dochtertje Luna. Echt een trotse moeder. En als je in de ogen kijkt van die kleine, dan zie je de ogen van mama. Ja, een moederschap en de glimlach in de oogjes van Luna, dat doet haar moeder glunderen van trotsheid. We gaan luisteren naar Follow van Ilse de Lange.

Kelly Pickler hoorde hier met Mother's Day. En deze draaiden wij op verzoek van Jan Heg. Die dacht ik zal een toepasselijk nummer voor de show uitzoeken. En dat is hem gelukt. Later in de uitzending nog een nummer door een Nederlandse countryster opgenomen. Voor deze bijzondere dag, deze moederdag. Een eerbetoon aan haar moeder. Ik kan wel zeggen dat het een haar is. Maar daarover straks meer. We gaan naar een band die al jaren dag de Nederlandse podia's bestormt als het gaat om country. En ze hebben door de jaren heen wat bandwisselingen gehad. Omdat de jaren natuurlijk ook gaan tellen. En er een gegeven moment ook wat ongemakken komen. Maar ze hebben weer een leuk clubje bij elkaar. Onder leiding van Hans Venneman heten ze tegenwoordig de Colonel Hammond's Five. Maar we gaan nog één puntje terug naar de Hammond's Four. Die hadden destijds dat mooie nummer over husbands and wives.

tekst ook van Dick, hè. Gewoon geweldig, prachtig. En zegt u bij uzelf van jammer dat het afgelopen is. Een moment met jou samen. Ik zag in de verzoeklijst van in het mailtje met verzoekjes van Johan ook een nummer staan van Dick van Altena. Dus hij komt straks. En straks is in het laatste uur nog een keer voorbij. Met een andere mooie track. En ik kan u zeggen, hij heeft er genoeg. Een dame die ik op een filmpje gisteren voorbij zag komen. Op de Grand Ole Opry. Dat was Shara Farrell met een live versie van Dollar Bill Barr. En dat nummer heb ik als track voor u klaarstaan hier.

0: prachtig, mooie samenwerking tussen Ernest en Lainey Wilson. En wou zeggen, mijn knopje wil niet werken, maar... En daarvoor draaide ik Shara Farrell met Dollar Bill Barr. En nou moet ik eigenlijk naar een ander muziekje, want er komt wat anders aan, ja.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, pak de agenda er even bij. En even kijken, wij hadden op 7 mei Kylie Bills, Lori Collins, Riley Puckett. We gaan naar 8 mei, Benny Martin en Rick Nelson. We gaan naar 9 mei, Bobby Lewis, Hank Snow en Marshall Hooker. 10 mei, Joe Poofy, Mabel Carter. 11 mei, Bob Etcher en Kevin Fowler. 12 mei, Bobby Tomberlin, Duke of Paducah. Joe Memphis en Kix Brooks. En last but not least, 13 mei hebben we Darius Rucker, Jack Anglin, Johnny Wright, Larry White en Morgan Wallen. Nou, dat is mooi, Kix Brooks van Brooks & Dunn. Nou, die draaien we al ieder uur een nummer, als zijn de maandartiest. Maar mijn keuze voor gewoon is gevallen op Rick Nelson. Een van zijn bekenden. En ik denk ook dat ik de familie in Dinxperlo er een plezier mee doe. Want ik weet dat hij veelal op een tracklist stond van Hans Venneman. Want wij gaan namelijk draaien... The Garden Party.

Ah, prachtige klanken van Kirsten Alting. En wie is Kirsten Alting? Kirsten Alting is een Nederlandse country Americana artiest, bekend om haar eerlijke songwriting en krachtige live optredens. Haar muziek combineert rauwe emoties met krachtige melodieën en vertelt verhalen die diep aansluiten bij het publiek in heel Europa en daarbuiten. Het verhaal achter de muziek schuilt een verhaal van veerkracht. Na jaren van zware ziekte die haar van het podium drong, stond Kirsten voor een seizoen waarin alles tot stilstand kwam. Wat ooit onmogelijk leek, veranderde langzaam in een nieuw begin. Stap voor stap vond ze haar weg terug. Niet alleen fysiek, maar ook artistiek. De comeback tegen alle verwachtingen in, keerde Kirsten terug naar de muziek. Met een hernieuwde stem en een dieper van doelgerichtheid stapte ze weer het podium op. Met liedjes gevormd door het echte leven, strijd en hoop. Vandaag de dag, tegenwoordig heeft Kirsten zowel intieme akoestische shows als volledige bandoptredens, waarbij ze haar muziek deelt met publiek in heel Nederland en internationaal. Haar aankomende album Tell It Like It Is markeert een nieuw hoofdstuk. Eerlijk, rauw en echt. En u hoorde haar laatste single Keep On Moving. We gaan naar Lionel Richie. En daar denkt u niet gelijk aan. Aan country. Maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want er kan ongetwijfeld een luisteraar tussen zitten die net luistert naar Crossroads Country Radio en denkt: Lionel Richie, wat moet je daar nou mee op een country radio? Nou, Lionel Richie is geboren in het plaatsje Tuskegee. En dat is, ja, zeg maar in het countrygebied nabij Nashville ligt dat plekje. En de eerste muziekstapjes die Lionel zette was toch countrymuziek. Hij heeft op een gegeven moment de koe bij de horens gevat en een aantal van zijn bekende hits in een country sausje ondergedompeld met een duet zanger of zangeres. En in dit geval gaat u luisteren naar Lionel Richie samen met Jill Johnson in het mooie Ceylon

Ja, ja, Ul Malo. Oh, jongens. It only hurts when I cry. En ik heb een traantje weggepinkt hoor, om deze Raoul Malo. Klinkt misschien raar, maar ja, ik ben groot fan van de Mavericks. En daar heb ik straks nog nieuws over. En deze Raoul Malo was aangevraagd door Country Win. Hij schrijft erbij, veel luisterplezier en voor alle moeders een hele fijne moederdag. En over Moederdag gesproken, het volgende verzoekje van Jan Heg past daar ook weer naadloos bij aan. Dave Sheriff met Our Mother's Love. Maar ik wil ook even wat rectificeren. Want ik draaide aan het begin van de show het prachtige Gentle on My Mind. En ik gaf een beetje aan dat dat van origine van Glenn Gamble was. Nou, die is er wel bekend mee geworden. Maar Gentle on My Mind is een nummer dat werd geschreven en oorspronkelijk opgenomen door John Hartford en uitgebracht op zijn tweede studioalbum Earth, Words and Music in 1967. Hartford schreef het lied na het zien van Dr. Zhivago in 1966... omdat hij geïnspireerd was door de film en zijn eigen persoonlijke ervaringen. Dus, het is van origine niet van Glenn Gamble. Maar Glenn Gamble, die was geïnspireerd en nam dat nummer in 1968 op. En zo werd het een hit. Maar wij gaan nu luisteren naar Dave Sheriff op verzoek van Jan Heg met Our Mother's Love.

Prachtig, uit Ierland. U hoorde Lisa McHugh met I'm a Little Bit Lonely. We gaan naar het tweede verzoekje van Johan. Gaan we even voor naar de mail. En dat wordt een klassieker. We gaan hem in ieder geval draaien voor Jamie. Een supervrouw met haar hart op het juiste plekje. En van vakantie in Thailand heel terug is gekeerd. Ja, Jamie, je had de schrik van je leven toen je net op tijd opsteeg met het vliegtuig in Thailand. Want achter je, toen je hoog in de lucht was, zag je door het vliegtuigraampje dat het niet pluis was. Thuis aangekomen las je in de app dat er aanvallen waren geweest waar je op vakantie was geweest. Nou, dat is niet prettig om te horen en te lezen. Maar voor deze Jamie heeft Johan Kenny Rogers aangevraagd. En die gaan we uiteraard ook draaien met The Coward of the County.

Ja, de tweede tevens, tevens laatste, maar het is natuurlijk niet de laatste. Want we hebben nog een derde te gaan in de derde uur. Als zijnde maandartiest. U hoorde Brooks & Dunn met My Maria. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. Het is moederdag voor de moeders. En we draaiden al enkele verzoekjes in het kader van de moederdag. Maar we hebben hier in Nederland in het mooie IJsselstein, al waar ik zelf een tijdje heb gewoond, een zangeresje die aardig aan de weg aan timmer is. Zij luistert naar de naam Melanie Ryan. Momenteel heeft ze een aardig hitje te pakken met Bless Your Heart for Breaking Me. Of Breaking Mine, sorry. Welke op de verschillende radiozenders opgepikt is. Want ik hoor hem veelvuldig voorbij komen. Maar ter gelegenheid van Moederdag schreef ze nog even snel een ander liedje. En dat ter ere van haar moeder, die altijd en van begin af aan haar steun en toeverlaat is geweest. Zij bracht van de week uit Mama Said. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Melanie Ryan.

0: en zo was die afgelopen, deze Dwight Yoakam met Don't Be Sad.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer zich gaat houden en wat u kunt verwachten. Vandaag is het overal en bij lange tijd droog en vanmiddag wordt het eerst nog 13 tot 19 graden, maar in de loop van de middag wordt het geleidelijk wat koeler en morgen wordt het in de middag opeens niet veel warmer dan 10 graden. Morgen kan het guur worden met heel veel wind. Ook de dagen daarna is het koud weer voor de tijd van het jaar. Gadverpielekes, je zou maar net even met je caravannetje een paar dagen weg willen gaan. Ik ga eens even kijken voor de woensdag. Want dat is ook voor een hoop mensen de laatste werkdag van de week. Verspreid over het land zijn buien mogelijk, maar tussendoor is het ook vaak droog met zo nu en dan wat zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 12 tot 15 graden. De dagen daarna, hemelvaart en het weekend, ook de dagen daarna en dus ook tijdens hemelvaartsdag blijft het fris en wisselvallig met zowel op donderdag als vrijdag een hoge buienkans. Helemaal verregend verlopen de dagen zeker niet, maar het is raadzaam om onze regenradar in de gaten te houden en als je geen nat pak wilt halen. In het weekend lijken de droge perioden de overhand te hebben en loopt de temperatuur geleidelijk wat verder op. Waarden staan daar niet bij. En het weer, dat komt van weeronline.nl. En ik zag in mijn ooghoeken dat er een verzoekje binnenkwam. Ik ga even kijken en die kwam af volgens mij van Jolanda Jansen. Goedemorgen André en alle country vrienden. Graag zou ik Waylon willen horen met Let's Get This Over With. En de groetjes van Jolanda Jansen en een zonnige week gewenst. Nou, dat weten we inmiddels.

Ja, een bekende voor mij, Hans Venneman, met zijn One Yellow Rose natuurlijk geschreven over die ene gele roos welke hij gaf aan zijn Yvonne. Lynn Anderson, die staat klaar voor u met You're My Man.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

De eenzame man, oftewel de lonely man, u hoorde Elvis Presley. En daarvoor Lynn Anderson met You're My Man. En dat op moederdag. En dan gaat het over mannen. Nou, dat kan niet, hè. Maar we gaan het nu heel ergens anders over hebben. Over een sheriff. Want die blijkt neergeschoten te zijn. Althans, zo is het verhaal. Maar goed, we gaan er eerst even het mailtje bij pakken van Johan. Want Johan vraagt Joe Brozio aan met I Shot the Sheriff. En dat doet hij voor Mike, een superman, gekleed altijd in het zwart. Met hele mooie verhalen toen alles nog gewoon was. Zo schrijft Johan. Maar hij zegt het altijd maar. Blijf maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. En altijd zo'n dag als vandaag, hij houdt alles simpel. Waarom moeilijk doen als het allemaal simpeler kan? Ja, dat zijn bekende spreuken, Johan. Ja, Joe Brozio. Wie is Joe Brozio? Voor de country mensen die wel eens naar country optredens gaan in Nederland. Joe Brozio nam een tijd deel aan de band Savannah. Een gitarist. Welke ook een solo carrière had. Onder zijn eigen naam Joe Brozio. En heeft wel een album uitgebracht met een aantal nummers. Waaronder deze. I Shot the Sheriff. Want Joe Brozio was groot en is een groot fan van Eric Clapton. Nou, over Eric Clapton gesproken, die hoort u daarna samen met Gigi Gill in het mooie Ride the River. Maar eerst I Shot the Sheriff. I Shot the Sheriff, sorry.

0: weet nog goed dat ik met country of Crossroads Country Radio begon. En toen was dit in het begin wel een aardig lijndance hitje. Jill King hoorde u met Swinging Doors.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, een vast item in het programma is een dubbeldraai. En een dubbeldraai, dat zijn of twee nummers van eenzelfde country-artiest. Of twee dezelfde nummers, maar dan door twee verschillende artiesten gezongen. Ik was van de week bezig met samenstellen van het programma. Toen mijn oog viel op twee mailtjes van Jan Heg. Met twee dubbeldraais. Te weten eentje van Kris Kristofferson. En eentje van G.K. Coltrane. Nou, Kris Kristofferson hebben we nog niet zo heel lang geleden gehad in de dubbeldraai. Dus vandaar dat ik gekozen heb voor deze onbekende G.K. Coltrane. U gaat achtereenvolgens luisteren naar There Goes My Everything, gevolgd door Don't Close Your Eyes. Dames en heren, jullie aandacht voor G.K. Coltrane.

prachtig, Dolly Parton met Behind Closed Doors. En daarvoor de dubbeldraai van G.K. Coltrane met There Goes My Everything. En Don't Close Your Eyes. Voordat ik het vergeet, heb ik even u iets te melden. En dat is dat ik volgende week zondag niet live aanwezig ben. Dit in verband met een presentatieklus die dag. Mocht u iets willen horen, dan kunt u uw verzoekjes sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. Of u stuurt me een messengerbericht met uw verzoekjes. Of een WhatsApp-bericht, mocht u het nummer hebben. En ik ga het niet beloven, maar ik ga mijn uiterste best doen om vandaag even, of van de week even 3 uur te vinden om een programma op te nemen. Welke ik dan automatisch instart volgende week zondag. Dus bij deze, ik ben van harte uitgenodigd om uw verzoekjes door te geven. Dan nu even wat anders. Want als groot Mavericks fan en lid van de community kwam mij het volgende onder ogen. Aan al onze geweldige fans, de muziek leeft voort. Wij willen allereerst onze diepste dank uitspreken aan onze familie, al onze vrienden, onze crew, bandleden en jullie allemaal. Onze geweldige fans. Jullie woorden van liefde en steun voor de Mavericks en onze dierbare broer Raoul. In de afgelopen jaren zijn ronduit geweldig, oprecht en zeer gewaardeerd. We kunnen u persoonlijk vertellen dat Raoul en zijn familie zich zeker bewust waren van hoeveel wij

delen en samen de erfenis van de Mavericks vieren. Wij willen allemaal een manier vinden om te helen. En op de best mogelijke manier die we kennen. Muziek is het medicijn. We zijn ontzettend blij dat onze dierbare, getalenteerde vrienden te verwelkomen. James Otto en Emily West in de familie Mavericks. Toen we in december onze twee tribute shows aan Raoul deden in het Raymond Auditorium, stalen James en Emily beide avonden de show. Ze zullen ons volgend jaar op tour vergezellen als onze gastvocalisten. We kijken er naar uit om weer bij jullie te zijn. We hebben jou ook gemist. Liefst voor jullie allemaal. Namens Eddie Perez, Paul Deacon en Jerry Dale McFadden.

Ja, de derde, tevens laatste van vandaag van Brooks and Dunn, Against the Wind. Ja, natuurlijk van Bob Seger. We gaan een eindje terug in de tijd, doen we met Skeeter Davis, met Can't Get Used to Losing You. Moeilijk, hè?

blijft een mooie nummer, al zeg ik het zelf. We gaan een drieluikje doen. En wat bedoel ik daarmee, een drieluikje? Nou, we gaan drie nummers draaien die een beetje iets met elkaar gemeen hebben. En dat is dat de artiesten uit Nederland komen. Want ik had nog een verzoekje staan in het verzoeklijstje van Johan om Dick van Altena te draaien. Met Later is voorbij. En die gaan we draaien voor Tom. Ja, een jonge man die alles aanpakt wat te doen is. In zijn werkpak, een harde werker. Tom moet soms gas terugnemen, anders wordt hij overbelast met pijntjes in de rug en armen. En Tom weet echt wat te doen om even bij te rusten en daarna weer in touw te zijn voor het bedrijf waarvoor hij werkt. Thuisgekomen pakt hij een pilsje uit de koelkast, een welverdiend biertje, na zo'n avond hard werken. Ja, Tom, je weet het allemaal goed te vertellen. Nou, Tom, voor jou Dick van Altena met Later is voorbij. Na Dick van Altena krijgen we een dame die door Dick een beetje ontdekt is, die haar gitaarles kreeg bij Dick van Altena. En samen hebben ze wat nummers opgenomen en Dick heeft haar op het country spoor gezet. En zodoende staat Hilde Vos Standing at the Station. Een nummer wat door haarzelf geschreven is en terug te vinden is op haar album The Long Road uit 2018. En ik kreeg een verzoekje via Messenger binnen van Kees en Wilma Marijs van: goedemorgen André, we zitten weer lekker te luisteren naar je programma en zou jij misschien iets van Savannah willen draaien? Nou, ik ga wat draaien van het Back to the Country Tour en daarvan horen jullie Savannah met Driving My Life Away. Dan zeg ik tot zo.

Savannah, Driving My Life Away. En opgenomen tijdens de Back to the Country. Daarvoor Hilde Vos met Standing at the Station. En Dick van Altena op verzoek van Johan. Met Later is voorbij. Ik moet gas geven, want ik heb nog een verzoekje en een favoriete country top 3. En een nieuwe single van de formatie Midland. Dus dat tot en net voorbij de klok van 12 uur. Verzoekje van Jan Heg, de laatste van vandaag. 1000 Vincent met de Pancho en Lefty.

0: Ja, Thousand Vincent met Pancho en Lefty. Ja, tijd voor een favoriete country top 3. Want hij gaat het zeggen, hè?
1: En dan nu de favoriete country top 3 van...
0: Zie je wel? Ik zei het u toch? Een favoriete country top 3 van Hattie. Die gaf mij haar favoriete country top 3 door via WhatsApp. En dat is wel een hele bijzondere. Met op de derde plaats Steinar Albrechtsen met I Can't Get Close to You. En op de tweede plek van haar favoriete country top 3 vinden wij Suzy Bogus met Take It to the Limit, nummer natuurlijk van de Eagles. En op de eerste plaats gaan we luisteren naar Waylon Jennings met het prachtige I Can't Keep My Hands Off You. En is terug te vinden op zijn album The Ramblin' Man uit 1974. Dit is de favoriete country top 3 van Hattie uit Friesland.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

body truly.

prachtige country top 3 van Hattie uit Friesland. U hoorde Steinar Albrechtsen met I can't get close to you. Suzy Bogus met Take it to the limit. En zojuist Waylon Jennings met I can't keep my hands off you. Zijn we aan het einde gekomen. We lopen iets uit. Sorry voor mijn collega's van Countryland. Maar het programma wordt gewoon in zijn geheel uitgezonden. Dus zit u te luisteren en denkt van... Hey, dat kan niet. Nou, het komt allemaal goed. Want u mist niks als u blijft luisteren. We gaan eruit met de nieuwe single van de formatie Midland. Shooting Memories with Tequila. Kwam afgelopen 5 mei uit. Dus een release. Of in ieder geval... ja, zeg maar hoe zeg je dat? Première op Crossroads Country Radio. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Een hele fijne moederdag nog. Een hele fijne woensdag. Volgende week ben ik er dus niet live bij. Mocht u verzoekjes willen indienen, stuur ze even op naar info@crossroadscountryradio.nl. En dan komt het helemaal voor elkaar. Bedankt en tot de volgende. Dag hoor.

0: uur country en bluegrass. En voor de rest ga ik allemaal niet noemen, want we hebben zoveel mogelijkheden. Daar ga ik allemaal niet meer elke week aan beginnen. En wat ik wel moet vertellen is natuurlijk wie er allemaal zijn. Nou, allemaal op een rijtje gaan staan. Jos, goedenavond.
1: Goedenavond, Tima.
0: Ab.
2: Heel gezellig, hè, Tima.
0: Ja, lekker, hè.
2: Ja.
0: Luc.
3: Goedenavond.
0: En dan Henny zit op de achtergrond.
4: Hallo.
0: Oh, hij hoort hem wel. En dan Valeri is er weer voor de koffie, de thee, limonade, social media en alles wat. En Johan natuurlijk als belangrijkste, de techniek. Want als we dat niet hebben, dan weet ik niet wat we hadden gedaan. Dan konden
1: thuis.
0: We echt naar huis.
1: Dan hadden we thuis gezeten.
0: Ja, dan hadden we thuis gezeten dus. Goed, en we begonnen dan onze uitzending met Marty Stewart. Met samen met Buck Trent. Cheer the woodpile down. Dacht ik.
3: Ja, ongeveer.
0: Ja, hè? Er zit wel aan de flink, dicht in de buurt.
3: Is het redelijk in de buurt,
0: ja. Ja, nee, gelukkig.
3: Tear the woodpile down.
0: Oh, mag ook.
3: Ja, wat jij wil.
0: Ja, ik vind het prima.
3: Ja.
0: Ja, als er maar muziek uitkomt.
3: Ja, is het gekke met het Engels. Want het kan ook tear zijn, maar dan betekent het iets anders.
0: Oh.
3: En dan schrijf je exact hetzelfde. Dus ik snap je verwarring wel.
0: Ah, goed. Ik heb op de technische school ook Engels gehad. Maar dat was dus een hamer en een nail. En daar ben ik bij gebleven.
3: Oké. Okay.
0: Dus verder niet.
3: Nou, nog een houten plank, daar kan je nog wat mee doen ook.
0: Ja, goed. Dus dat was onze eerste plaat. En dan gaan we naar Jos.
3: Ja, ja, daar zaten we al, hè? Ja.
0: Oh.
3: Maakt niet uit, joh. Geeft allemaal niks. Hé, ik ben al best een aantal jaren een beetje echt fan van Blue Highway. Waren er niet ook dat ik ze zelf live heb gezien toen ik in Amerika was. En zelfs al met ze op de foto staan.
0: Zo.
3: Maar dan praten we alweer over 15 jaar geleden inmiddels. Wat ik altijd jammer heb gevonden is dat een van mijn favoriete dobro-spelers die ging de band uit. En, maar goed, hebben ze weer een andere en dan klinkt het allemaal weer net zo mooi. Dus dat maakt niet uit. Ze hebben een live album opgenomen in de East Tennessee State University, ETSU. En dat is anderhalve maand geleden uitgebracht. Ik heb deze uitzending heel veel nieuwe muziek. Anderhalve maand geleden uitgebracht. Een live opname. En als je het begin hoort, dan heb je dat niet eens in de gaten. Maar het is echt live. Blue Highway met als gast Barry Bales. En het nummer Tears. Daar heb je Tears, zie je?
0: Oh ja.
3: Fell on Missouri.

0: En echt live, hè?
1: En applaus, ja.
0: Ja. Blue Highway, natuurlijk applaus. Terecht.
1: Ja, nee, ik snap het wel, hoor. Dat niet van. Maar, ja. Het is toch weer live muziek. Dat vind ik toch wel weer leuk.
0: Mooi, hè? Ja, heel mooi.
1: En we hebben vandaag nog meer, denk ik, is live. Dus dat komt wel.
0: We gaan het zien.
1: Ab, jij had ook weer wat. Toch?
2: Ja, ik heb altijd wat. Ik heb een onderwerp, hè, dat weet je. Ik heb altijd een onderwerp mee.
1: Je hebt een onderwerp, ja.
2: En het onderwerp van vanavond is de zon en de maan.
1: Ah.
2: Zon en maan. Ik heb alleen maar liedjes met zon en maan.
1: Maar hebben we dat vanavond nog?
2: Ja, natuurlijk wel. En de eerste die ik ga draaien is de 28-jarige Zach Top.

Nashville. En daar begon hij muziekcarrière. Hij heeft inmiddels 3 albums gemaakt. En van zijn 2e album met een mooie titel Cold Beer and Country Music uit 2024 draai ik het nummer There's the Sun. MUZIEK

0: The Sun. Ik hoop dat hij nog even blijft.
1: Ja, nog even wel, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Mooi.
0: Maar goed, ik heb dus ook wel begrepen dat we vanavond ook nog een keer de maan gaan zien.
1: Rustig blijven luisteren, team. Ja. Er komt zoveel moois voorbij.
0: Oh, fantastisch weer. Ik geniet er nu al van. Kunnen nagaan. Jos, wat heb jij met Tony Triska en die Molly Tuttle?
2: Nou ja, ik heb niks bijzonders verder met ze of zo, maar ik luister wel graag naar hun muziek.
0: Oh, ik ook.
2: Nee, dan is het goed. Ja. Ja. Hey, Tony Triska die heeft in 2024 het album Earl Jam uitgebracht. En dat zijn allemaal nummers die hij heeft bewerkt in de coronatijd. Dit willen we allemaal vergeten, die tijd. Maar daar is wel heel veel mooie muziek uit voortgekomen. Dat mensen dus heel veel thuis zaten en aan het werk gingen. En hij had zoveel materiaal gemaakt dat onlangs... ik zei al, ik heb veel nieuwe muziek. Earl Jam 2 is uitgekomen.
0: Ah.
2: En daarop laat hij zich ook weer bijstaan door diverse andere artiesten. Waaronder inderdaad in dit geval Molly Tuttle. En die zingen het hele bekende Red River Valley.

0: Hello, this is Tony Trischka, and you're listening to Countryland Radio.
1: Ja, onbegrijpelijk hè?
2: Dat hij nog langskomt ook zelf, hè?
1: Ja, nou even om de hoek kijken.
2: Dankjewel, Tony.
1: Ik zag hem net hier op de hoek bij de deur.
2: Ik dacht dat Molly er ook was, maar...
3: Hey, it's Molly Tuttle, ja, and you're listening to Countryland.
4: Nou, als je even een kopje koffie inschenkt, dan komt het helemaal goed.
1: Ja, ik denk dat Tony wel wat sterker wil. Goed, dan even kijken. Heb jij weer Jesse Jokoi?
4: Ja, we blijven in de staat Washington. Want net als die Zach Top is ook Jesse Jokoi geboren in die staat. En ook zij verhuisde naar Nashville om daar een levende muziek te beginnen. En wat mij betreft met succes, want je weet team, ik ben groot fan van haar muziek. En op haar meest recente album, Cul-de-sac Kid, dat vorig jaar verscheen, heeft ze voor het eerst ruimte gemaakt voor een cover. Ze schrijft altijd alle nummers zelf. Maar ze is heel groot liefhebber van Brooks and Dunn. En zij vond het nodig om dat bekende nummer Neon Moon op haar nieuwe album te zetten. En Neon Moon, dat stond op het debuutalbum van Brooks and Dunn in 1992.
1: Zo lang alweer?
4: Ja. Maar ook bij Jesse Jokoi is dit nummer in zeer goede handen. Luister maar naar haar versie van Neon Moon.

0: Hey, I'm Jess Jacoy from Nashville, and you're listening to Countryland Radio.
1: Goed, het is weer het moment voor het vinyl. En dat gaan we doen deze keer met Henny.
2: Ja, goedenavond allemaal.
1: Dag Henny.
2: Hoi.
1: Leuk dat je weer bent.
2: Ja,
1: heb je
2: gezellig,
1: recht kunnen vinden
2: hierheen? Hè, hoe ging het? Ja, hartstikke goed.
1: Ja?
2: Goede rit gehad, dus ja, heel gezellig was
1: fijn.
2: Het onderweg.
1: Ja,
2: ja, ik wou even wat... Ja, ik kan een beetje vertellen over mijn album die ik mee heb genomen van de Bammy Brothers.
1: Oh joh.
2: Ja, die hebben heel veel vinylplaten gemaakt. En deze komt uit 1987. Close Enough for Country. Dat is een hele mooie album met nummers die ze nog nooit hebben uitgebracht op geen LP. Nergens staat je op. En ja, ik vond het heel leuk om een nummer eruit te kiezen. En het is heel toepasselijk. Het gaat over zaterdag. Ze blikken terug op hun jeugd.
1: Oh.
2: En wat ze allemaal hebben meegemaakt daar in Florida. En vooral op het hoogtepunt is de zaterdag van waren ze vrij. En je kan gaan luisteren naar het mooie nummer Saturday.

0: Ja, dat was Colebrook Road en het nummer Wise Old Owl. En dat is een band die komt uit Harrisburg, Pennsylvania. En ik geloof dat ik daar nog ooit een keer doorheen gereden ben.
1: Ja, als je in Amerika geweest bent, kom je toch wel over heel veel, door heel veel staten.
0: Ja, want in Pennsylvania, Williamsport, Pennsylvania, dat is het hoofdkwartier van het Little League Baseball. Dus daar was ik toen voor het onderscheid.
1: Oh ja, maar jij gaat voor twee dingen dan.
0: En toen ben ik volgens mij ook door Harrisburg gekomen.
1: Ja, ja, ja.
0: Mooi nummer.
1: Prachtig. En
0: next.
1: Mandolin Orange.
2: Ja, we gaan van de maan weer terug naar de zon. Ja,
1: het gaat wel snel, hè?
2: Het is nog steeds wennen aan die naam Watch House. Hè? De band die we inderdaad voorheen kenden onder een veel mooiere naam in mijn ogen. Mandolin Orange, dat is 10 keer mooier. En het vreemde is dat ze hun oude werk nu allemaal opnieuw hebben uitgebracht onder die nieuwe naam Watch House.
1: Ja,
2: ik ben gek op hun muziek. We zijn er nog geweest samen
0: trouwens. Zeker. Broers, ja, zeker. Die kan ik me nog wel herinneren.
2: Die wel. We gaan er niet op door.
0: Nee, we gaan er niet over uitwijken.
2: Ja. Ik heb ze ook nog gezien in Dallas in Texas. 2 jaar terug toen ik daar was met mijn vrouw. Was ook geweldig. En toen speelden ze helaas niet het nummer waar we nu naar gaan luisteren. En dat is wat mij betreft hun allermooiste song. En gaat hem even lekker zitten en in stilte luisteren naar het prachtige nummer Into the Sun.

0: Nou, dan gaan we rustig aan het einde van het mooie nummer. Wat hebben we daarvan kunnen genieten?
1: Dat is mooi of niet?
0: Ja, prachtig.
2: Mm. Schitterend echt.
0: Ja, ik heb wel geen verstand van muziek, maar ik vond dit toch wel mooi.
1: Nee, je luistert nooit, hè?
0: Nee, ik luister nooit. Ja. Nee, ik koop ze en dan leg ik ze in de koelkast.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan trekken ze krom, dat weet je, die platen. Nou, laat maar.
2: Daarom kan hij er niet naar luisteren. Ach, jongen.
1: Mandarin Orange was dat, jongens. Ja. Into the Sun. Schitterend.
0: Dankjewel, Ab. The Country Gentlemen.
2: Ja, nieuw hoofdstuk. De Country Gentlemen die zijn al zo lang als ik mij kan herinneren. Ik weet niet hoeveel jaren al actief. Ik heb hier een album. We gaan weer naar vinyl. Dat is uit 1973. En dan staat er een hele mooie foto achterop met de bezetting van de band in die tijd. En dat is toch, vind ik, een bezetting dat je denkt van... Wauw. Bill Emerson, Charlie Waller, Doyle Lawson en Bill Yates. En als ik dan zelf met die laatste twee allebei in 2011 heb kunnen praten en op de foto sta, dan krijg ik daar gewoon weer kippenvel als ik daaraan denk. Op dit album worden ze dan nog eens bijgestaan door ook niemand minder dan Mike Aldridge van The Seldom Scene. Ricky Skaggs, nou, die heeft ook overal natuurlijk gespeeld. En er zit ook een Al Rogers bij op de drums. Maar die andere twee namen, Mike Aldridge, Ricky Skaggs natuurlijk. Het is een onwaarschijnlijke bezetting. En dan staat daar een nummer op wat ik al zo lang een schitterend mooi nummer vind. En dat is Casey's Last Ride.

0: Wat mooi, wat mooi, wat mooi.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, fantastisch.
1: Nou.
0: Genieten. Ik heb niet meegezongen, maar ik niet erg vinden.
1: Ik wel.
0: Ja, ik heb vorige week meegezongen, maar ja, goed.
1: Nou, dat was ook gezellig.
0: Ja, hebben we wel gelachen.
2: Kunnen mensen bellen, zeker dan niet?
1: Ik heb er nog bij mijn hoofd van.
0: Ja, of ik niet mee wil zingen, want niet meer. Ze betalen zelfs geld voor om mij niet mee te laten zingen.
2: Terecht.
0: Ja, dat is... Goed, we gaan van de zon naar de maan.
2: Oh, je hebt hem door.
0: Ja.
2: Ja, nee, daar zit een soort, soort we meanderen van de zon naar de maan, zal ik maar zeggen. Ja, binnenkort trekken de heren Tom Hughes en Eric Brace weer door Europa. En ook door ons land.
0: Ja,
2: ik heb het begrepen. En voor een paar optredens. En de afgelopen maanden verschenen kort na elkaar twee nieuwe albums. Eerst verscheen Circle and Square. Dat is een album van het duo Eric Brace en Tom Hughes. En kort daarna bracht Tom Hughes ook nog een soloalbum uit met de titel Ring a Bellin. En van beide albums zal ik dit jaar nog wel wat draaien, Tieme.
0: Ah, is goed.
2: Maar vanavond gaan we terug naar het album Wall Dogs uit 2024. Dat Tom Hughes uitbracht samen met Tim Stafford, de oprichter van de bluegrass formatie Blue Highway. En die hebben we gehoord, hè, eerste uur.
1: Ja, die hadden we al.
2: Lijfelijk gehoord zelfs. En hij speelde ook nog als gitarist bij de Union Station. En dat is een band van een dame die ik niet zo goed ken. Alison Krauss. Maar,
0: nee, dat is mij onbekend.
2: Dat jullie dat weten. En geintje, Luc. En tevens wist je ook schrijven van een heel mooi boek, denk ik. Dan moet ik nog een keertje achteraan. Still Inside, The Tony Rice Story. Er schijnt een heel mooi boek over geschreven te hebben. En als hij een boek over Tony Rice schrijft, dat klinkt als mooi. We gaan naar het album luisteren. Het album is Wall Dogs. En op dat album staat het hele mooie nummer South Moon Under.

0: Hi, this is Tom Utes in Nashville, Tennessee, and you are listening to Countryland Radio.
1: Nou, ze komen allemaal voorbij hier, hè?
2: Ja, die komen met de koeken binnen, denk ik. Zo.
1: Oh, dat, ja. Ieder oh, waar zei dat met die koeken?
2: Ja, ja.
3: Nee, maar dat komt ook met die achterdeuren openstaan. Ze lopen langs en ze zijn meteen weer weg.
1: Ja, jammer, hè?
2: Ja.
1: Ja, ik had zo graag even een handtekening willen hebben.
3: Nou ja, de volgende keer.
1: Ja, is goed.
3: We gaan naar Asheville, North Carolina.
1: Oh, ja.
3: Als je niet erg vindt.
1: Nee,
3: je kan gewoon blijven zitten. Je hoeft niet jas aan te doen of zo.
1: Ik doe mijn ogen dicht en dan zie ik het wel vanzelf aan de binnenkant van mijn ogen.
3: Okay. Uit Asheville, North Carolina, komt het duo Zoe en Cloyd. En die heb ik een paar jaar geleden volgens mij voor het eerst ontdekt. Ben ik die tegengekomen. En ik kan me eigenlijk niet meer zo herinneren. Maar volgens mij heb ik al eens eerder wat van hun in Countryland gedraaid. Maar
1: volgens mij ook. Die naam komt me wel bekend voor.
3: Toch wel, ja. Gezien de tijd houden we het lekker kort. Een andere keer als ik ze weer eens draai, zal ik er misschien wat meer over kunnen vertellen. Maar we gaan nu gewoon lekker luisteren naar De Buren. Het nummer heet Neighbor.

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
2: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Het tweede uur van Kanteland wou weer zo heel vrolijk doorgaan met al die muziekstijlen. Ik ga ze niet noemen. Ik ga ze niet noemen, anders ben ik het half programma bezig.
1: Heavy metal.
2: Nee.
0: Wanneer beginnen we daarmee?
1: Punk.
0: Punk ook?
1: Ja. Nee.
0: Oh?
1: Oh, dat ben ik verkeerd, sorry.
0: Oh, dat is de verkeerde playlist.
1: Oh.
0: Ja, die moet je morgenavond draaien.
1: Ik begin er niet aan.
0: Americana. Dat wel, ja.
1: Dat wel.
0: Goed, dat was dus Carrie Hessler en Hard Rain. En dat was een nummer van Luc.
1: Ja.
0: Zeg het eens, Luc.
1: Ik dacht, het is Carrie Hessler. Ik denk niet dat we ooit iets in de uitzending hebben gedraaid van haar.
0: Jawel.
1: Ja, misschien al wel heel lang geleden, hoor. Maar
0: ja.
1: Ik dacht, het is wel heel leuk om weer eens een keer zo'n artiest te pakken. Want
0: ja.
1: Ja. Dus
0: ja, en wat ik van de vorige keer begreep, vond je het ook fijn om dus weer een keer even naar de dames te kijken, ja, en te luisteren.
1: Ja, sowieso vind ik het belangrijk dat we heel veel dames, bandjes, dames draaien in deze prachtige Countryland uitzendingen. Dus vandaar, nu gekozen voor Carrie Hessler.
0: Maar goed, we willen ook wel weten, misschien hebben we daar hulp voor, welke artiesten of daar meedoen aan dit nummer.
3: Zal ik hem? Zal ik wat van zeggen?
0: Ja,
3: vind je het erg?
0: Ja, nee hoor.
3: Carrie Hessler zelf natuurlijk op lead vocals. De banjo, Josh Miller. Op de bas, Travis Anderson. Nou, op de fiddle, Jim Van Cleef. Dat is voor mij in ieder geval een meer bekende naam. Maar op de mandoline, en dat is voor mij de meest bekende naam, Adam Steffi.
0: Ah.
3: Dat is ook echt een grootheid in, ja, het genre.
1: Ja. En Adam dus, Steffi.
3: En Clay Jones op gitaar.
1: Adam Steffi heeft nog gespeeld bij de Union Station.
3: Ja, precies.
4: Wie niet, kun je haast zeggen.
3: Ja.
4: Die hebben heel veel.
3: Jim Van Cleef heeft ook in bij Doyle Lawson gespeeld, weer bijvoorbeeld.
0: Maar het is het wereldje klein.
3: Ja, maar nou, nee, het wereldje is behoorlijk muziek, groot, maar ja, iedereen doet het naar elkaar natuurlijk.
0: Oh, ja.
3: En daarom, ik heb al jaren geleden besloten om niet bij te houden wie in welke band zit. Want zodra je door hebt, is het weer anders.
0: Ja. Gaan we zeker niet doen. Maar wat wel bekend is en blijft, is dat Waylon Jennings bij Ab zich eigen gemeld heeft.
4: Ja, met de zon.
0: Met de zon alweer.
3: Ja. Bad met zich op.
4: Ja, bad met zich op. Ja, ik heb al eerder muziek gedraaid van het onwaarschijnlijk mooie album Waylon Sings Old Harlan. En dat album uit 1967 van die meneer Waylon Jennings bevat alleen maar nummers die zijn geschreven door die geweldige songwriter Harlan Howard. En het is echt een fenomeen, die man. En ik heb me nu te bedenken, kan ik misschien ook een keertje een item van maken dat ik alleen maar muziek van Harlan Howard. Nee. Andere keer. Ja, wat heeft hij gemaakt? Denk bijvoorbeeld aan de klassieke Heartaches by the Number. En dat nummer, dat heb ik nog even vandaag nagekeken, die kent ruim 150 verschillende versies. Die gaan we niet alle 150 draaien.
0: Oh, ik dacht wel.
4: Nee. Maar je kent met die, ik kies zelden voor echte de klassiekers of de bekende nummers. Maar veel liever voor de meer onbekendere nummers. Zo ook nu, want we gaan luisteren naar Waylon Jennings met Sunset and Vine.

0: Waylon Jennings. Fantastisch, mooi, toch?
1: Ja, lekker toch, man.
0: Ja. Maar was hij geen huisgenoot van Johnny Kiss?
1: Daar doe ik geen uitspraken over. Ik ga nooit over de persoonlijke intriges iets vertellen.
0: Ja. Nee, ik heb zo'n groot boek thuis. En
1: dat zou kunnen.
0: Daar staat heel veel over.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik sluit het niet uit. Het
0: en ik heb de film gezien ook.
1: Ook nog?
0: Ja, dus daar kwam het in voor.
1: Waar haal je die tijd vandaan?
0: Ja.
2: Onbesnappelijk.
1: Ja, onbesnappelijk.
0: Onbesnappelijk, ja. Ja. En maar Jos, jij ook nog weer een keer. Darren Brooks en...
2: Nee, Darren en Brooke.
0: Oh ja, en Brooke en Aldridge.
2: Aldridge. Darren en Brooke Aldridge. Dat is een echtpaar.
0: Ja, dat wist je
2: al. Wist je trouwens dat Darren, de man dus, enige tijd ook nog lid is geweest van The Country Gentleman. In de latere jaren van de band. Ja, heeft ook een korte tijd. Hij heeft ook bij The Country Gentleman nog even gezeten. Maar Darren en Brooke als echtpaar en met de band waarmee ze spelen. Fabuleus. En wat ik het zo ontzettend leuk vind. Ik was in Amerika dus in 2000. De eerste keer dat ik bij het Mac Festival was. Was dat in 2010? Of misschien was het 2011. Ik weet niet meer welke van de keer het was. Daar speelde zij. Mm-hmm. Een gerenommeerde bluegrass band. Al jaren. En er stond daar op zaterdagmiddag. Hebben ze altijd de kids stage. Stond daar de Snyder Family Band. Met Samantha, 11 jaar. En broertje Zeb. Ik geloof 13 of 14. Zo. En dan kijk je nu zo'n 10 tot 15 jaar later. En daar staat Samantha Snyder dus in de band van Darren en Brooke Aldridge de fiddle te spelen.
0: Mooi,
2: fabuleuze fiddler is dat, Samantha Snyder. Absoluut. Weer een heel recent album. Een nieuwe uitgebracht eerder dit jaar, 2026, van Darren en Brooke Aldridge. En het is tijd voor wat gospelmuziek. Ze hebben een gospelalbum uitgebracht. En op dat album staat dit echt hele mooie You Don't Knock.

0: uitgekozen.
1: Mooi, hè?
0: Ja, prachtig. Ik, echt, ik zie nog een naam. Hebben we het daar al over gehad?
1: De naam die achter, die achter Darren en Brooke Aldridge zat, ik wou het net zeggen. Ze werden hier bijgestaan door John Cohen.
0: Ja, kijk, ik hou het wel bij, hoor. Ik ben wil blij het graag dat
1: je,
0: weten.
1: Ja, ik ben blij dat je hem in de gaten houdt.
2: Vlijmscherp is hij weer.
1: Ja. Absoluut.
0: Goed, dan kan je nog slapen.
1: Mooi, heel mooi, heel mooi. Oh, ja. Het is echt weer genieten, dit. Toch?
0: Dan gaan we weer naar Vinyl, hè?
2: Nee, geen Vinyl. Nee.
0: Oh, deze niet.
2: Nee. Maar wat we wel gaan doen, over een paar weekjes gaan we wat leuks doen, Timo.
0: Ah, joh.
2: Ja, joh, want over een paar weekjes dan gaan we een levende legende zien optreden.
0: Oh, ja.
2: En ik moet zeggen, daar kijk ik steeds meer zin in. We hebben het uiteraard over mevrouw Emmylou Harris. En zij speelt woensdag 20 mei in De Doelen in Rotterdam. Met als speciale gast ook nog Jim Lauderdale. Dus dat wordt denk ik heel mooi. Maar ik ben ook best wel benieuwd of iemand van 79 jaar nog klinkt nu. Hè? Dat is natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus dat moeten we even afwachten. Maar hoe het ook afloopt, we hebben altijd nog haar onwaarschijnlijk mooie albums om die eindeloos te gaan draaien.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat gaan we nu ook doen. Althans, we gaan een nummer van haar draaien. Een plaat, Evangeline, dat is een album uit 1981. En op die plaat staat een hele mooie versie van een jazz standard uit de jaren 40. En de titel van het nummer is How High the Moon.

0: grappig, mag ik zeggen dat deze dame veelzijdig is in haar muziekstijlen?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Zeker. En een paar muzikanten erbij. Hè? Ja.
0: Oh.
1: Tony Rice op gitaar hoorden wij, dames en heren.
0: Ja. Oh.
1: Dat kan
0: Sorry,
1: mooi,
0: Jos.
1: Nee, dan zegt niet iemand die dat
2: Jos, ja.
0: Wat hoor jij dan weer?
2: Nou ja, Tony Rice op gitaar. Oh, ja. Maar je hoorde dat gitaarspel, toch?
0: Ja, ja, ja.
2: Luisteren stiekem.
0: Ik heb het wel geprobeerd.
2: Oké, okay, nee man, maar dat is toch geniet. Het is allemaal onwaarschijnlijk.
0: Zeker,
2: onwaarschijnlijk.
0: Zeker. Maar goed, ah, ja. Jos, wat heb jij met Shelby Means en die Joel of Joel?
2: Joel Timmons.
0: Timmons.
2: Nou, met die laatste heb ik op dit moment eerlijk gezegd nog helemaal niets, want die naam komt mij niet bekend voor. Maar ja, Shelby Means heeft hem uitgenodigd. Dus Shelby Means was de bassiste van de band van Molly Tuttle, Golden Highway.
0: Oh, ja.
2: En ik was echt eventjes ontdaan toen aangekondigd werd dat Molly Tuttle de band Golden Highway ging ontbinden. Dat is dus afgelopen jaar gebeurd.
0: Hm.
2: En Molly Tuttle is weer een nieuwe band gestart. En ik heb er nog weinig of niks van gehoord. Maar ik denk meer in de Americana hoek. Ook met een drumstel. Ook weer een all female, allemaal vrouwen.
0: Ja.
2: Ook met een drumstel erbij en zo. Dus het is echt weer een beetje ander geluid. En, maar ja, toen heeft die Shelby Means, die bassiste, heeft gezegd, dan ga ik ook maar weer eens even een soloalbum uitmaken. Kijk, en toen werd ik weer heel blij. En nou, daar heeft dus die Joel Timmons bij uitgenodigd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet weet of die zal ook een instrument spelen daarbij, neem ik aan. Of misschien wel harmony zingen, dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Maar dat komt omdat ik gewoon helemaal weg ben van die stem van Shelby Means. Dit is High Plains, Wyoming. MUZIEK

0: dat zijn van die nummers, die moet je echt tot het laatste toontje. Ja, Shelby Means.
1: Ik vind het fantastisch.
0: Echt, ja. Ik vind het fantastisch, inderdaad, net wat je zegt. Echt.
1: Ja.
0: En ik zei dus bij Molly Tuttle en Golden Highway. En daarvoor bij Della May.
1: Oh, die ook nog?
0: Ja. Het is echt weer zo'n dame die... wat ik zei. Dus dat heb ik dan weer wel bijgehouden.
1: Ja.
0: Next.
1: Next, Elmar. Drayton Farley.
2: Ja, een geweldig songwriter uit Huntsville. Of uit de omgeving van Huntsville in Alabama. En daar zag ik hem een paar jaar terug spelen. En die heeft me helemaal ingepakt. Die vindt het zo onwaarschijnlijk goed. Een paar hele mooie platen gemaakt. En het doet even kort. Zijn vorige album, 20 on High, kwam uit in 2023. En we blijven weer bij de maan. Of we zijn weer bij de maan aanbeland trouwens, Tieme. Dus, en er staat ook een schitterend nummer op. Een heel mooi rustig nummer. Gaan we lekker naar luisteren. Die Alabama Moon.

0: Tiemen?
1: Ja, ik zit alweer klaar.
0: Ja.
1: Wat gaan we doen vandaag?
0: Heb jij een kaart? Heb jij een kaartje al?
1: Ja, ik heb
0: je kan tegenwoordig gewoon mobiel inchecken of zo.
1: Ja, ik kan gewoon mobiel.
0: Oké, ja. We gaan luisteren naar de band genaamd Carson Peters and Iron Mountain.
1: Oh, die.
0: En dat zijn Carson Peters. Dat is, het is dus de man waar het naar genoemd is, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: James McDowell, Taylor Parks, Henry Burgess en Jake Goforth. En als ik dat dan zo lees, dan draaien ze best al een poosje mee. Zijn ook al bij de Grand Ole Opry regelmatig geweest. Okay. Ook internationaal bezig en zo. En toch is het zeg maar een naam die voor mij dan weer relatief nieuw is.
1: Ja.
0: Maar zo gaat dat. Ik zeg altijd, je kan nooit iedereen kennen. En
1: nee,
0: dan komt er ineens een naam naar boven drijven dat ik denk van, hé. Hey,
1: maar ja, als jij in zo'n trein zit en je moet iedereen kennen, dan wordt het ook wat.
0: Nee, dan wordt iedereen een handje geven dat je uitstapt. Dat is ook weer zo wat, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, maar goed. Ze zitten wel in diezelfde oude trein weer.
1: Ach, toch wel?
0: Ja, the same old train.

0: Nou ja, goed. Ik vond die trein precies goed gaan zoals het hoorde.
1: Ging lekker, hè?
0: Al was het een oude trein.
1: Ja, maar hij boemelde lekker door.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, we gaan op het moment even over naar een minder leuk item.
1: Ja,
0: of item want, niet.
1: Ja.
0: Het is,
1: nee, ja.
0: Ja, hoe moet je het noemen?
1: Een gebeurtenis.
0: Een gebeurtenis. Een van onze bekendste. Een van onze bekendste. Ja, het is een countryzanger. Maar hij had wel zijn eigen.
1: Een rebel,
0: stijl.
1: Hè? Een rebel.
0: Echt ja.
1: Een beetje een rebel.
0: Ja, we hebben jammer genoeg niet hier in Barneveld gehad. Maar
1: nee.
0: Rebellenhonk.
1: Nee, dat had helemaal leuk geweest. Ja. Een rebel in het rebellenhonk. Dat, ja. Dat gaat niet meer gebeuren.
0: Als ik nu de foto's bekijk, dan heeft hij in zijn jaren nog wel het een en ander aan kapsels gehad. Een zanger die dus eigenlijk wel bijna iedereen kon vermaken. David Allan Coe. Hij is 29 april is die overleden. En wij draaien graag muziek van hem. Eigenlijk weinig gedaan in onze uitzendingen. Maar goed, nu is het toch het moment dat Ain't Gonna Let You Go Again door hem wordt gezongen.

0: Ja, het leven van David Allan Coe gaat voorbij. Maar de muziek niet. Want we hebben nog heel veel muziek van hem. En dat laten we graag horen.
1: Kunnen we altijd draaien, Timmy?
0: Ja.
2: Maar je kan wel zeggen, hij heeft nog een respectabele leeftijd bereikt. Toch nog, hè? Hij is 86 geworden.
0: Oh, dus 86. Dat is toch nog, kijk. Ja, het was trendje van 39. 1939.
2: Ja.
0: We hadden het vanavond al een keer in het begin van de uitzending over live. Ja. Maar wij doen natuurlijk als Countryland ook graag mee aan live muziek.
1: Zeker.
0: En ze is pas bij ons in de studio geweest.
1: Ja, een paar maanden geleden. Maart.
0: Maart geloof ik.
1: Nou ja. We hebben het over Maris May. Mariska mogen we geloof ik ook. Maris May, die was de gast hier in onze studio. En dat was een zeer geslaagde avond, kan ik wel zeggen. Op meer dan professionele wijze vastgelegd door ons opnameteam. Is dat goed Nederlands? We staan daar Johan en Valerie natuurlijk. En luisteraars kunnen dit nummer ook nog terugkijken en luisteren via onze website countryland.nl en ook ons YouTube kanaal van Countryland. Ze komt in Den Haag en ze was hier te gast, gedenkwaardige avond. En ze zong het schitterende nummer Dear August Moon.

0: En dat was echt live, hè? Want
1: dat je hoort het echt lijfelijk. Ja, ja, ja.
2: Wat een stemmen.
0: Fantastisch, hè? Oh. Dat krijg je me zo hier in dat ruimtetje hier beneden.
2: Dat komt gewoon hier vandaan.
0: Ja.
2: Dat is hier gebeurd. Is hier gebeurd.
0: Ja.
2: Nou, mooi.
1: En we kunnen terugkijken en luisteren. Ook met beeld. Oh, prachtig. Ja, ja. Countryland.nl en de YouTube-kanaal van Countryland. Is allemaal te vinden.
0: Yes.
1: Prachtig.
0: Mensen, doe dat. Ja, even eerst de uitzending afluisteren.
1: Ja, na 9.
2: Nog even 12 minuten wachten.
0: Ja.
2: Want we hebben nog 2 nummers.
0: Oh, nog 2 nummers?
2: Volgens mij wel.
0: Ja. Leftover Salmon?
2: Ja, Leftover Salmon. Salmon, dat is zalm. Dat is vis. Zalm.
0: Ik ga wel even wandelen.
2: Nee, ja, niet zo van vis, hè? Oh, maar dan kun je mij s'nachts zo wakker maken. Ik vind het niet leuk, maar je kan het wel doen. Nee, ja, echt zalm. Oh, ik heb van week nog lekker een zalmpje gehad daar. Oh, heerlijk. Maar Leftover Salmon is een band. Die bestaat ook alweer zo'n 30 jaar. Er zit er naast me eentje, zo geloof ik. Nee, maakt niet uit. Zo'n 30 jaar. En heeft wat verschillende samenstellingen gehad. Maar er zijn nog 2 originele bandleden. Drew Emmett en Vince Herman. En daarbij hebben ze dus op dit moment banjo-speler Andy Thorne. Ze hebben een ritmesectie met op de bas Greg Garrison en de drummer Alwin Robinson. En een man die speelt zowel de dobro als een keyboard. Verzin het maar, de combinatie. Jay Starling. En de band is net zo divers als dat die lui zijn. Want ze komen vanuit bluegrass. Ze spelen net zo makkelijk Cajun. Ze gaan alle kanten op. Ze zijn heel breed. En dat maakt het dan weer zo verschrikkelijk leuk. In dit geval gaan we de nummer beluisteren. Dit is ook weer relatief nieuw, 2023.
0: Oh.
2: En het nummer heet Simple Twist of Fate. Leftover Salmon. Samen.

0: Nou, Valerie Smit. En wie zou dat beter kunnen verwoorden als Luc?
1: Ja, Valerie Smit met het liedje Patchwork Heart. Ik vind het zo mooi wat zij ook doet. Geweldig. En daarnaast natuurlijk een prachtige, echt niet te evenaren, niet te overtreffen, Jerry Douglas aan de dobro. En ik vind het leuk, want deze cd die ik hier bij me heb, ja, dat is nog eens gesigneerde cd ook. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ben er heel blij mee ook.
0: Ja, ik heb het graag gedaan voor je, Luc.
1: Hele mooie muziek. Nee, het is echt van Valerie Smit, hè?
2: Oh.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Mooi man.
1: Echt hartstikke leuk. Ja, weer genoten vanavond.
0: Nou,
2: ja, mooi. Gezellig.
1: Ja.
2: Mooi man.
0: Ja.
2: Is het weer op?
0: Ja, het zit er weer
2: zit
0: op.
2: Zit er weer op.
0: Ach, alles gaat weer
2: hoor
0: zo snel.
2: Hoor dat muziekje weer dan.
0: Dat wil ik eigenlijk liever niet horen.
2: Ja, sommige mensen worden er vrolijk van, maar ja, goed. Moet ik maar zeggen.
3: Nee, maar ja, we moeten maar dit denken, volgende week maar weer.
0: Ja.
2: Ja, weer volgende week?
0: Volgende week, dan zit ik weer met Harro alleen, hè.
2: Oké.
0: Uitjes bij elkaar.
2: Altijd gezellig.
0: Altijd prachtig. Leuke uitzendingen ook altijd. Ja. En veel informatief ook met die twee.
2: Mm, jazeker.
0: Ja, zeker.
2: Draai wat jaartjes mee ook. Dus,
0: ja, nou Harro wel helemaal. Want die voordat we bij de Countryland waren, zat hij al bij de NCRV.
2: Hebben we zitten luisteren, broer en ik.
3: Ik heb de cassettebandjes nog liggen thuis.
0: Oh, kijk. Ja, we hebben steeds minder tijd, zie ik wel. Maar goed, ik ga eerst nog wat mensen bedanken. Jos, Ab, Henny, Luc, Valerie en Johan.
3: En Tiemen.
0: Oh, dankjewel. En dat betekent dat we dus weer achter aan het einde van zijn van 2 uur country bluegrass muziek.
3: En de rest.
0: En luisteraars, ik bedank u voor het luisteren en graag tot volgende week.
3: Tot de volgende week.
4: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. info@crossroadscountryradio.nl.
5: All right, guys, it's now time for Big Rig. He plays the best country songs for you right here on the Crossroad Country Radio. Listen in. Y'all turn it up.
6: I'm a throwback. I go way, way back. This old cowboy hat, yeah, it

0: yesterday namens de Green Survival Band. Marty, Peter, Pierre, Ab en mezelf. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio. Het station waar country nog een plaats heeft.
2: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten. En dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: know.
1: Blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station. Hey!

0: Andy Shelburne in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernow en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

een van de grootste stijgers binnen de Country Airplay chart deze week. En hij staat met 3 platen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2e uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018, een Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, dit is de Mighty Road Roller van vorige week. Max McNown en Stand Still.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: LeAnn Rimes.

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs, ook het 2 uur. We gaan de 2 uur uit met Tucker Wetmore en Brunette. Oh, no.

0: Hey, this is Tia McGrath. All kinds of country music from all over the world. We're all at home on Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: The good news is we're back with more of the hottest country.
4: My favorite music.
5: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
6: Hey, this is Lauren Elena.
7: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
3: They all live in our house.
8: This is the station for country music.
9: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer. En de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zelfbommel. Zijn naam is Patrick van Zandwijk. Maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat. Dutch Americana. Deze week in de Dutch Barn. En het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. Hits from the Heartland to Best in New Country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis.

Hij brak door met de hit House Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Paint It You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison. Ain't

0: replay uit 2018 voor Russell Dickerson en Blue Tacoma. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. You're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.
2: I got

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6, 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5, 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

Nou, ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. It is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have them, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi!

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Deanie Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met Always Be Me. Het is een liedje van Dierks Bentley, wat komt van zijn allereerste album uit 2001, getiteld Don't Leave Me In Love. En enorm geïnspireerd door de muziek van Gene Autry, begon Billy Walker zijn professionele carrière in 1947. 2 jaar later voegde hij zich bij de Big G Jamboree in Dallas en in 1959 verhuisde hij naar Nashville, waar hij in 1960 lid werd van de Grand Ole Opry. En diezelfde Billy Walker vroeg in 2005 of er een goed woordje voor hem gedaan kon worden voor een optreden bij Floralia. Helaas kon aan dat verzoek geen gevolg meer worden gegeven, want Billy overleed in 2006 tijdens een verkeersongeluk. Sing Me Your Love Song to Baby komt van het album Billy Walker Show uit 1973.

En een zanger die naar ons gevoel hoogdringend weer aan wat meer Europese aandacht toe is, is Weldon Hansen. Deze jonge Texaan bewijst nu immers al ruim 4 albums lang de real deal te zijn. In 2008 maakte hij zijn debuut met Trying to Get By. In 2009 hadden we Trouble for Me. In 2011 One Heart's Gone. En op 18 maart jongstleden verscheen album nummer 4 onder de titel Honky Tonk Frontier. En met name dit laatste album wordt vandaag eens extra in het zonnetje gezet. En laten we maar eens beginnen met Not a Home.

I've got. It might provide you with more than you ever thought.

Yeah, baby, this how. Here lately, this how. It's not a

En de Highwaymen was een Amerikaanse super country band die bij gelegenheid optrad. En de Highwaymen, dat waren Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings en Kris Kristoffersen. Ze zingen samen, maar geven elkaar ook de ruimte om elk een solo nummer weg te geven. En zo is er Outlaw Waylon, die met pure kracht zijn eigen I Do Believe met een bescheiden begeleiding de eeuwigheid inzendt. En dit liedje staat, als ik me niet vergis, op hun laatste album uit 1995, The Road Goes On Forever.

0: you.
1: Ja, schitterend hè, deze Greystone Chapel uitvoering. En ditmaal door de schrijver zelf, Glenn Shirley. En via TSP kregen we een promotiesingle aangeboden van Cam Nocuera. Een voor ons nog onbekende artiest, maar zijn muziek is zeker de moeite waard. Hier is I Must Have Kissed an Angel.

met hun debuut-cd onder de titel Coming On Strong en uitgebracht op Southland. En de Crosby Sisters hebben ervoor gekozen om vooral Australische songwriters te gebruiken op dit eerste album. En een van onze favorieten hierop is The Train of Desperation.

En vervolgens hebben we de Crosby Sisters uit Australië. En dat zijn Jody en Kelly Crosby. In 1997 kwamen ze uit

Ja, en al sinds zijn debuutplaat Trying to Get By uit 2008 serveert Weldon Henson een uitermate verfrissend soort country, waarin honky tonk en alle goede dingen uit Texas regelmatig te horen zijn. Ja, en dat levert vrijwel voortdurend het nodige vuurwerk op. Het soort van materiaal waarin zowel de traditioneel geschoolde countryfans als ook de wat jeugdiger ingestelde luisteraars zich ongetwijfeld perfect zullen weten te vinden. Hier is Just Believe.

En de in 1923 ten zuiden van San Antonio, Texas geboren Big Bill Lister nam diverse Hank Williams songs op, een honky-tonker, zo zou je hem kunnen noemen. En in 1999 verscheen Bear Family met There's a Tear in My Beer, een cd waarop 30 mooie country-opnames staan van deze Big Bill Lister, gemaakt van 1949 tot en met 1953 en waarop hij wordt begeleid door de Drifting Cowboys van Hank Williams. En een van deze songs is Country Fight, opgenomen in 1951 op Capitol F 1551.

0: Nee.
1: Ja, en The Empty Bottle, dat is een debuutsingle van Sammy Hakim, wat is uitgebracht op 17 februari jongstleden op EXT Records.

Ja, voor onze drie like hebben we vandaag gekozen voor drie liedjes van Howard Folks. En die komen van zijn album Pennsylvania's King of Country Music uit 1969. Hij werd geboren in 1931 in Clearfield, Pennsylvania. Maar door een ongelukje werd hij met een dubbelloopsgeweer in zijn enkel geschoten. Achteraf was het een geluk bij een ongeluk, want zoals bij vele andere bekende artiesten maakte hij van de omstandigheden gebruik en greep tijdens zijn herstel de gitaar en schreef vele songs die hem later in de publiciteit zouden brengen. En vele korte westernverhalen schreef hij. Hij richtte ook het Folks Music Record en Promotion op. En regelmatig kregen wij van hem brieven waarin een aantal country talenten werden aanbevolen. En buiten dat alles heeft hij ook nog een mooie stem. Maar dat hoorde u al in Break the News, waarmee we deze drie luik openden. Ja, en inmiddels heeft Erwin ook alweer de MT Victoria scherp staan. MUZIEK

En alle songs op Honky Tonk Frontier, het nieuwe album van Weldon Hansen, zijn geschreven door Weldon zelf. En de productie deed hij samen met Steeler Tommy Detamoor, een geweldige zanger. En heerlijke muziek om op te dansen of om alleen maar naar te luisteren, zoals in de supermooie ballad, The Score.

Ja, en herinnert u zich nog de allereerste keer dat Steve Earle naar Paradiso in Nederland kwam? Nou, wij wel. En daar knalde hij met de Hillbilly Highway. En met dit nummer gaan we meteen even uit. Graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Ja, welkom terug luisteraars met Pure Blue Heartache van Jared Birmingham uit Texas. Het komt van zijn album uit 2010 met als titel Jesus en Johnny Cash. Ja, hoe kom je erop, hè? En dan Kim Kandrashoff is een muzikant, zanger en liedjeschrijver en heeft in vele country- en rockbands gespeeld. Als acteur kennen we hem onder andere uit de films en series als The X-Files en McGuire. En tal van andere tv-series en films. En vandaag is hij hier met wat We Had Is Now Gone. Een single die werd opgenomen op 7 december 2012.

Ja, natuurlijk heeft u ook nog een aantal songs te goed van onze CD-tip Honky Tonk Frontier van Weldon Hansen. En Weldon Hansen is voor de countrymuziek wat een ijskoud biertje is na een long, hard, hot day. Verfrissend, simpel, maar waar. En op dit album staan 11 songs die allemaal door Weldon zelf zijn geschreven. Zoals het mooie Looking for My Break.

En op die records verscheen in 1961 een heerlijk liedje van Cecile Bowman, Lay Your Hoe Down.

Ja, en de naar mijn weten eerste cd van Dale Daniel heeft de titel Luck of Our Own meegekregen, waarop leuke en ontspannende countrymuziek staat. Het album verscheen in 1994 en haar zachte stem past zich aan in diverse omstandigheden en krijgt assistentie van de piano, de steelgitaar, fiddle en het gebruikelijke gitaarwerk. En van dit album hebben wij gekozen voor Borderline.

En JC Harold, een Canadees van afkomst en tegenwoordig woonachtig in Nashville, is een songwriter met een stem doordrenkt van passie. Het is een ongelofelijke leadgitarist met de stem en stijl die doet denken aan Buck Owens en Keith Whitley. En van zijn album Where Do I Go From Here, wat hij in 2010 in eigen beheer heeft uitgebracht, komt I Wish For You.

En Jeanette McCurdy is het titeloze debuutalbum van de Amerikaanse zangeres en actrice. Het album werd uitgebracht op 5 juni 2012 via Capitol Nashville en bevat 11 tracks, waaronder Place to Fall. Het is geschreven door Jeanette zelf samen met Ben Glover, Rachel Thibodeau en Kyle Jacobs.

En met Tommy Detamore en Ricky Davis als producenten en met de nodige bijstand van diezelfde Davis op pedal steel en dobro, bassist Trey Kincaid, drummer Eric C. Dukes en Ronnie Huckabee op piano, brengt Weldon Hansen op zijn vierde album Honky Tonk Frontier 11 eigen liedjes die een ijzersterke schrijvershand verraden en weet hij ons echt van de eerste tot de laatste noot te overtuigen. En hij bewijst 11 nummers lang niet enkel over een heerlijke stem te beschikken, maar bovendien en vooral ook een fijn deuntje in de vingers te hebben en een aardig eindje op zowel akoestische als elektrische gitaren uit de voeten te kunnen. Luister en geniet van het aanstekelijke I Need Wine.

0: Ja, muziek in de klassieke stijl van Merle Haggard. Dat is wat u kunt verwachten van Daniel Marion Hobbs. Een doorgewinterde singer-songwriter die je zeker weet te strikken voor de real country music dot period.
1: Hallo.

0: dot period.
1: En met Curly Darton zijn we snel klaar. Niets van bekend en hoe dat mogelijk is, lijkt een beetje onbegrijpelijk, want niet alleen maakte Darton goede muziek, maar bovendien heeft hij, voor zover bekend, zeker 12 songs opgenomen en uitgebracht voor Columbia. I'm Stepping Out With A Broken Heart betreft zo'n Columbia-opname, opgenomen in 1952.

Ja, en het blijkt een heuse zoektocht te zijn om wat info over Jason Lee Wilson te vergaren. We gaan ervan uit dat hij vroeger deel uitmaakte van de Cumberland Runners, een bandje uit de omgeving van Nashville, dat in 1998 onder de doopvont werd gehouden en in 2004 met het album Music to Haul By een leuke indruk achterliet. Blijkbaar is er een einde gekomen aan die samenwerking en bewandelt Jason Lee Wilson nu het solopad. En van zijn album uit 2008, Another Hole in Another Wall, en uitgebracht op het Duitse Rhythm Bomb, komt I Used to Wish on a Star.

Ja, en Honky Tonk Till I Die is de titel van een album van Erik Strickland uit 2012, waarop we The Day the Truckers Shoot This Land Down vonden.

Ja, en mocht je Weldon Hansen nog niet kennen, neem dan de tijd om kennis te maken met deze zanger. We hebben de eerste aanzet al gegeven en deze ex-Air Force-diender verdient dat immers echt wel ten volle. In zijn liedjes klopt een hart zo groot als Texas. Ruim 38 minuten lang serveert Hansen hier wat wij feel-good country zouden willen noemen. Muziek? Waarbij we de komende weken, maanden en jaren nog regelmatig graag een flesje zullen kraken. En in het swingertje, Hey Baby, Can You Help Me, krijgt hij de hulp van zijn vrouw Brooklyn.

0: make this work.
1: Oh, that's right, honey.
0: Say what?
1: It's just you

En in 2001 verscheen het derde album van Jeff Carson, Real Life, wat werd uitgebracht op Curb. En van de 10 songs hebben wij gekozen voor You're My One and Only One.

Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.

Goedenavond op deze donder. Ja, nou daar gaat hij al. Ja, dat is gewoon zondagavond natuurlijk. Maar ja, ik kan u vertellen, ik moest me eigen zo haast om op tijd thuis te zijn en in de studio. Want ik was er vandaag even een dagje op uit. En hoe noem je dat? Ja, natuurlijk is iedereen die het nog kan bij zijn moeder geweest. Voor moederdag. Of misschien zijn die al gisteren geweest. Of moeten die morgen nog. Maar in ieder geval, ik was vanochtend even bij mijn moeder. Maar ik had ook een soort van een vader-zoondag. Mijn zoon had mij uitgenodigd om mee te gaan naar een wedstrijd van FC Utrecht. Ja. Dus dat hebben wij vanmiddag gedaan. En dat was hartstikke gezellig. Met inbegrepen de bierdoezen die over ons heen gekomen zijn. Maar goed, het was allemaal even haast om op tijd weer hier in de studio aanwezig te zijn. Dus ik was er eigenlijk net op tijd. Ik kon nog even snel wat eten. En zitten we er weer helemaal klaar voor. Tot aan de klok van 11 uur ben ik gewoon weer bij u met natuurlijk mijn verzoekjes. En we gaan even kijken of er nog wat nieuwtjes te melden zijn. En we hebben natuurlijk geen candlelight gedicht, want dat doen we op donderdag. Het is gewoon nog steeds zondag, ja. Nou, dat gaat best gezellig worden, denk ik, vanavond. Maar goed, in het laatste uur doen we natuurlijk wel altijd een favoriete top 3 van een aantal luisteraars. En ik moet ze nog gaan bekijken, want zover ben ik nog niet eens gekomen. Dus dat gaat allemaal goed komen. We begonnen in ieder geval deze uitzending met een nummer van Tracy Bird. Ik wilde eigenlijk een hele andere draaien, maar dit was Tussen Too Soon. En we gaan verder met een ode aan George Jones. Zo kan je deze versie van Aaron Neville wel noemen. Hier is The Great.

Wat heeft die man toch een waanzinnige mooie stem, deze Aaron Neville. Maar wie ook een mooie stem heeft, maar dan op het gebied van de damesstem, is natuurlijk Lee Ann Womack. Ik weet niet of u gisteravond en vanochtend naar het concert heeft geluisterd hier op Crossroads Country Radio. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u natuurlijk aanstaande woensdag nog even de herhaling horen. Zo rond 10:10. Een concert opgenomen in de O2 Arena in Londen. Wat in eigenlijk een maand of twee geleden opgenomen is. Dus mocht u Lee Ann Womack hedendaags willen horen, dan zou ik zeggen luister woensdagavond even over de klok van 10 naar het concert. Ik heb haar hier klaarstaan in ieder geval met Make Memories With Me.

0: Ze komen allemaal voorbij. Rij aan rij, bumper aan bumper. De mooiste verzoekjes, maar ook de allernieuwste line dance hits. Dit is Jukebox.
1: Darling, I'm feeling pretty lonesome.

Ah, heerlijke klanken van, hoe heette die beste man ook weer? Ja, natuurlijk, Johnny Reed. Onze vriend uit Canada, maar daar is hij natuurlijk niet geboren. Hij is afkomstig van oorsprong uit Schotland. Vandaar ook af en toe dat je die doedelzakken hoort. Ja. Hij laat zijn thuis muziek toch wel in zijn country doorklinken. We gaan nummer draaien voor iemand die het ook niet heel erg makkelijk heeft. Want als je op een gegeven moment jaren getrouwd bent geweest en een van de partijen besluit dan om een einde aan zo'n huwelijk te maken. Ja, dan gaat dat vaak niet in de koude kleren zitten. Of je nou zelf de keuze maakt of de keuze voor je gemaakt wordt. En ik vertel niemand wat nieuws, want iedereen heeft wel eens zoiets, of tenminste een hoop mensen hebben dat wel eens meegemaakt, een verbroken relatie. En dat valt allemaal niet mee. En in ieder geval, ik weet wel dat een goede oude vriend uit mijn taxitijd uit Utrecht dat ook overkomen is. Hans, ik ga ervan uit dat je zit te luisteren. Ik weet dat je groot fan bent van The Grand en Foresight. Het kan nooit zo donker zijn. Of het wordt altijd weer licht. En misschien staat dat weer haaks op. The sun ain't gonna shine anymore. Maar we gaan toch luisteren naar deze medley met Be My Baby van Grant & Foresight. Speciaal voor jou.

0: weer gaat doen. Dat hoort u natuurlijk allemaal straks, zo met een uurtje ongeveer. Dan gaan we even kijken hoe het weer zich de aankomende dagen gaat houden. En ja, hoe het met de hemelvaart zal zijn, zullen we maar zeggen. Dat hoort u allemaal straks. Wat u nu gaat horen is een verzoekje aangevraagd door Johan. En speciaal voor Zinzi, want die viert vandaag haar 28ste verjaardag. Ja, normaal starten we dan zo'n muziekje in, maar ik heb hem eerlijk gezegd niet bij de hand. En in ieder geval vanuit onze kant natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Jij vroeg of ik voor Zinzi wilde draaien, Johan, een nummer van Merle Haggard, live versie van Mama Tried. Larry Dent.
1: Wondering where the freight train goes. Standing in a field by the railroad track. Cursing the strike on my cotton sack. I can see Mom and Dad with shoulders low. Both of them picking on a double road. They do it for a living. The cause they must. That's life like it is in the Tulare dust. First thing I know is a lonesome whistle blowing on the youngest dream growing up right. Freight train.

Let me go home. Leuk, hè, is die, hè? Ja, de Beach Boys die hadden er jaren geleden een hele grote hit mee. Maar dan is ook wel heel wat jaren geleden. En deze hoorde u natuurlijk van Dwight Yoakam, de Sloop John B. Breng ons bij een verzoek van Jan Heg. En Jan die wilde graag een nummer horen van Bobby Bear. En dan samen met Skeeter Davis. We gaan luisteren naar A Dear John Letter. Dat is heel wat anders dan Sloop John B. Maar eens even kijken wat er in die brief allemaal staat. En hij zegt draai maar voor iedereen die zit te luisteren.

Ja, en toen was ik even niet bij de les. Dat kan ook gebeuren op zo'n zondagavond. Maar goed, ik heb nog wel een heel leuk verhaaltje voor u. Want ik vertelde daar straks over het CCR presenteert verhaal dat we gisteravond en vanochtend Lee Ann Womack hadden. Met haar concert wat ze onlangs heeft gegeven in de O2 Arena in Londen. En voor volgende week staat gepland een concert met The Judds. En dat op verzoek van Corrie de Bruin. Ja, en een van de bekendste nummers van The Judds. Die ze ongetwijfeld ook tijdens dat concert gaan zingen, is natuurlijk Grandpa. Tell me about the good old days. En daar gaan we nu naar luisteren.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Ja, Ilse de Lange in haar hele vroege periode. Toen nog met Cash on Delivery, No More You. Ja, omdat de tijden veranderd zijn, dat bewijst wel weer dat voor een nieuwe internationale serie Wayward Pines, die op 14 mei wereldwijd in première gaat, gaan Fox en de Common Linnet samenwerken. Een nieuw nummer van de band met de titel We Don't Make the Wind Blow is speciaal bewerkt voor de serie en zal gebruikt worden als inleiding van iedere aflevering in de verschillende promo's en andere aankondigingen. Wayward Pines gaat op donderdag 14 mei om 10 uur in de première bij Fox. De tv-zender benaderde de Common Linnets vanuit een creatieve match van de serie met de muziek van de band. Op dat moment was de band in de studio om nieuwe nummers op te nemen. Na het zien van de eerste beelden was er een specifiek nummer dat qua sfeer en tekst volledig aansluitte bij de serie. Fox International Channel kondigde al eerder de wereldwijde première aan op 14 mei in 126 landen van de Wayward Pines. De lang verwachte spannende reeks van 10 afleveringen is gebaseerd op een bestseller van auteur Blake Crouch. En de televisieserie uitgewerkt door scenario schrijver M. Night. Ja, had ik nog een berichtje van de Common Linnets gevonden. Oh ja, hier heb ik die. De Common Linnets die hebben een fantastisch jaar gehad waarin de Nederlandse-Amerikaanse band bestaande uit Ilse de Lange, J.B. Meyers en 3 Amerikanen, Jake Eldridge, Matthew Crosby en Rob Crosby, op vele podia hebben gespeeld waar ze de harten van veel muziekliefhebbers in Europa hebben gestolen. Dit blijkt uit vele gouden en platina platen die de band in ontvangst heeft genomen. Naast ook vele awards zoals de Edison, de Popprijs en de Duitse Echo Award. Van kleine intieme liedjes tot stevige sound. De Common Linnets zorgen voor een avond met muziek recht uit het hart. In november en december spelen ze in Paradiso, de Oostpoort, Tivoli, Vredenburg, 013, Enschede, Kerkrade, Nijmegen, Eindhoven, Den Haag en Venlo. Het beloven weer bijzondere avonden te worden met repertoire van zowel het eerste als het dit jaar te verschijnen nieuwe album. Ga voor meer informatie naar de site van thecommonlimits.nl. Daar krijg je toch hongerige handen van.

Wow, mooie klanken van Rick Trevino met die Odom Rose, hoorde u. De volgende, ja, daar zal een heel ander tempo bij zitten, maar desalniettemin is het een verzoekje van Els Houtzager voor alle luisterende moeders die altijd liefdevol klaarstaan voor hun man en kinderen of kind. En Ricky Skeks is aangevraagd met A Work of Love.

Ja, klanken van Daniel O'Donnell. Eens even kijken, want ik zorg een muziekje, want dat hoort erbij het volgende berichtje. Want Garth Brooks gaf een moeder wel een heel speciaal moederdagcadeau door haar te verrassen op de Good Morning America show. Karen Garrison, een moeder van twee kinderen, is zo'n grote fan van Garth dat ze twee van haar kinderen vernoemde naar de zanger. Ze heeft een zoon, Garth, en een dochter, Brooke. Samen met nog een zoon, Marcus. En ze wonen in Darlington. Ze is waarschijnlijk Garth's grootste fan ooit. En de CMA, toen de CMA haar kijkers vroeg om moeders te nomineren voor een grote moederdagverrassing van de countryster, of country superster, kregen ze meer dan 1000 aanmeldingen. Maar Garrison's verhaal viel op. Haar kinderen aanbidden haar. En dochter Brooke, die meldde haar aan. En wil je de verrassing zien, dan moet je even naar YouTube gaan. En dan intikken. The Good Morning America. En dan, zou ik er even Garth bij zetten, dan gaat het helemaal goed komen. In tussentijd gaan wij even een dansje doen met Garth Brooks.

hier Dick van Altena. Voor een verzoeknummer kunt u iedere zondagavond terecht van 8 tot 11 uur bij Jukebox. Presentatie André van Overhagen.

Ai, ai, ai, de klanken van de Piscintos Caliente, ja. En ik had al even een verzoekje van Johan in mijn lijst staan, maar ja, probleem daarmee zat natuurlijk, of natuurlijk, dat weet u niet, want dat kunt u niet zien, maar ik had de juts gedraaid en wij zitten natuurlijk met draaien ook wel eens, of wel eens, we zitten met spelregels, dat je binnen een uur niet dezelfde artiest zou mogen draaien, of het moet in een bepaald concept zijn. Maar ik had de juts al gedraaid en daarachter een ander nummer. En toen kwam een verzoekje van Johan of ik Always Win van Wynonna Judd wilde gaan draaien. Nou, ik heb het nu inmiddels klaarstaan. En er is inmiddels al een stukje tijd eroverheen gegaan. Dus ja, dat kunnen we wel inpassen. En eens even kijken, want had hem natuurlijk voor iemand aangevraagd. En dat is voor Dennis, een goede buurman. Ja, beter een goede buurman als een verre vriend, Johan. MUZIEK

Rascal Flatts, the winner of a losing game, hoort u hier op Crossroads Country Radio. U luistert nog steeds naar het programma U-Box. En mocht u een verzoekje willen aanvragen, de verzoeklijst staat voor u open. Ja, anders moet ik iedere keer verzoekjes van een Johan Heijselaar gaan draaien. En ja, dat wordt wel eentonig dan, hè? Goed, als we Belle Perez zouden draaien, zou men zeggen van, is dat country? Nee, Belle Perez is geen country, maar daar wordt natuurlijk wel heel erg op gelijndanst. Maar goed, als dan weer een country zangeres van eigen bodem nummers van Belle Perez gaat zingen, ja, wat moet je er dan mee? Nou ja, dan maar gewoon draaien. Hier is Sandra Mooi.

Ja, nou, ze is die taal ook wel kundig, deze Sandra. Mooi. Amane, weet ik veel hoe dat nummer ook heet. Helemaal niks voor mij, moet ik zeggen. Ja. En toen was het stil, ja. U hoort dat goed. Althans, er draait wel een stukje muziek. Ik zat even te denken, ja. Ik denk, waarom is dat nou niks voor mij? Maar ja, het is het, ja. Ik vind het te weinig country gehaald hebben eigenlijk, zeg maar. Maar goed, daarom draai ik het nog wel, omdat Sandra mooi me vertolkt, hè. Als we nou naar Chris Christoffersen gaan, ja, dat is natuurlijk de bakere mat, zeg maar, van de country. Deze Chris Christoffersen is aangevraagd door Jan Heg. Hij zegt, speciaal voor mijn lieve schat Els, wij genieten weer samen heerlijk op de bank van jouw muziek. En zou je Me and Bobby McGee willen draaien dan de live versie van Chris Christoffersen? Nou, ik heb hem erbij gepakt, dus we gaan daar naar luisteren.

0: Ja, natuurlijk. Nathan Carter hoorde u hier met de Wagon Wheel. Ik kreeg, wat ik al eerder aangaf, een verzoekje om een concert uit te gaan zenden in het kader van CCR presenteert. En daar gaat volgende week een concert worden. En misschien wel twee. Want ik had wel wat gevonden, maar dat was vrij kort. En misschien dat ik er nog een iets ouder en langer concert bij ga doen. Maar van de Judds. Maar ik kwam nog iets tegen. En dat zal wat later uitgezonden worden. Maar ik heb ook nog een heel mooie ACM concert. En dat heet The Girl Night, The Girl Night Out. En dat, ja, er komen een aantal grootheden voorbij, zoals Miranda Lambert, Carrie Underwood, Martina McBride zag ik. Ja, en nog een aantal grootheden. En er komt af en toe ook een country zanger voorbij, maar die zingt dan een nummer van een van de dames. Een hitje dus van de dames. Maar goed, ik zou zeggen, tegen die tijd laat ik wel even een berichtje achter natuurlijk op onze CCR Facebook-site. En ik hou u daar geheel van op de hoogte. Maar in ieder geval in dat ACM Girls Night Out concert, daar zingen Carrie Underwood en Vince Gill, althans Vince Gill doet eigenlijk meer op zijn gitaar, het hele mooie How Great to Art. En die versie heb ik voor u klaarstaan. Is wel heel gevoelig op de zondagavond.
1: You open the floodgates, I hope I can make it through this.

Wow, Wanda Jackson met de Jordaners. En daar zat ook nog eens een keer Tom Astor bij. En ik kan u wel vertellen dat het Elvis-gehalte wel heel erg hoog wordt vanavond. Want One Night was natuurlijk een nummer van Elvis Presley. Maar ik kwam in de favoriete top 3 van Johan Heizelaar ook al wat met Elvis tegen. En ik krijg net een verzoekje binnen van Hattie uit Friesland. Die wilde Laurie Morgan horen met Are You Lonesome Tonight?

zij vertolkt hem wel heel mooi hoor, deze Lori Morgan. En ja, ik zat hem te bedenken. Ik heb nog ergens op single die lachversie van Elvis, kent u die? Dat er zo'n achtergrondzangeres, ja volgens mij werd hij daarbij vreselijk bij de neus genomen. Maar zo heel hoog aan het meezingen was dat hij helemaal in de lach schoot. Ja. Ik zal eens kijken of ik hem kan vinden. En dan zal ik hem u nog eens een keer laten horen. Ja. Hij zal zelf zijn eigen aan het opschudden zijn boven in het hiernamaals. Does heaven knows? We laten het de Two Tones of Steel vertellen.

0: Ja, Lionel Richie met Jimmy Buffett en de Carol River Band met de All Night Long. 3 minuutjes over de klok van 10 uur, althans hier. Bij u kan het inmiddels alweer wat later zijn als u dit hoort, want met internetradio zit er altijd wel een vertraging in van een tig aantal seconden. Maar dat maakt allemaal niet uit, want ik ga niet het nieuws voorlezen, maar wel...
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met DJ André.
0: Ja, mooie zonnige moederdag vandaag. En ook vanavond blijft het mooi weer om buiten te zijn. Morgen wordt het nog wat warmer met in het zuiden, midden en oosten zelfs meer dan 25 graden. Helaas zet dit zomerse weertype niet door en wordt het wisselvalliger. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 10. En de zwakke tot matige wind draait van zuid naar de zuidoost. Morgen is het een beetje zomers. Ondanks veel hoge bewolking is het weerbeeld zonnig. De wind is matig en waait uit zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt op naar 22 graden op de Wadden tot lokaal 27 graden in het zuidoosten van het land. Mocht het in het midden van het land de beeld bij Utrecht 25 graden of meer worden, dan kunnen we spreken van de eerste landelijke zomerse dag van het jaar. In de avond en nacht naar dinsdag passeert een storing. Dit levert enkele buien op en de wind daalt of draait naar het westen. Dinsdag wordt een stuk minder warm dan morgen. Bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind wordt het maximaal 16 graden. Op Texel tot 21 graden in Limburg. In het oosten en noorden is kans op een lokale bui. Maar verder verloopt de dag droog met redelijk wat zon. Ook woensdag wordt het overwegend een droge dag met zonnige perioden. Er waait opnieuw een stevige westenwind. En met 15 tot 19 graden is het nog iets minder warm dan de dag ervoor. En vanaf donderdag breekt er een wisselvallige periode aan. De wind waait uit het noordwesten en de temperatuur heeft moeite om overdag zelfs de 15 graden te halen. Ja, ik kan u donderdag niet meer weersverwachtingen vertellen, want dan ben ik er even niet, hè. Donderdag en zondag even geen Moonlight en Jukebox. Goed, ik doe maar gelijk een verzoekje voordat we naar die favoriete top 3's gaan van een aantal luisteraars. Want we gaan nog een keer naar de Judge luisteren, want die is aangevraagd door Corrie de Bruin voor alle luisteraars. En zij wilde graag John Deere Tractor horen.

Ja, de klanken van James House, This Is Me Missing You. Ja, en als u deze klanken hoort, dan weet u dat we toegekomen zijn aan de favoriete top 3's van een aantal luisteraars. En in dit geval ga ik ze weer eens even allemaal achter elkaar draaien, want ik ga in de tussentijd even mijn zwarte monster uitlaten. Want ik kan u wel vertellen dat ik na een kort nachtje, kan ik u wel vertellen, ja, en een lange dag de knollen aardig op heb. Dus kan ik na de uitzending lekker mijn bedje in kruipen om te dromen van heel veel moois. De eerste favoriete top 3 komt af van onze huisdichter Johan Heijzelij. En die heeft een lijstje van 3 favoriete nummers. Op de 3e plaats, ik zei het al, een stukje Elvis gehalte. Elvis Presley met For the Good Times. Op de 2e plaats, uw DJ die u nu aan de microfoon hoort, met een nummer van oorsprong van Elvis natuurlijk, Love Me Tender. En op de 1e plaats heeft hij er neergezet de Mavericks met I Hope You Want Me Too. Het favoriete lijstje van Jan Heg. Op de 3e plaats vinden we daar Danny Everett samen met Albert West met de Blue Café. De Wieners. U weet wel, dat groepje wat allerlei de Everly Brothers nummers zingen. En zo ook hier, Cathy's Clown horen we van de Wieners op de 2e plaats van het lijstje van Jan Heg. En op de 1e plaats Billy Yates met Too Country and Proud on It of Of It. En dan wel nog een lijstje van Hattie uit Friesland. En die heeft 3 hele mooie nummers op een rijtje gezet. Op de 3e plaats Tommy Oliver met Cry to Me. My Special Prayer in de uitvoering van Ray Dillon. Ik vergeet er één. Ja, ik zie het. Op de 3e plaats Martin Del Rey. Zo is het. Met Someone to Love You. En op de 2e plaats vinden we Tommy Oliver met Cry to Me. En op de 1e plaats Ray Dillon met My Special Prayer. Nou, ik wens u heel veel plezier met de favoriete top 3 van Johan Jan Heijzelij.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation.
1: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.